Nuisset is zo'n afvitaagse sissel. Aput nek kan is aan ook iets voor. Zo'n kinderwissel zonder kipit te doen. Man, tikipo.